0: Een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Glog na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd, wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale

0: elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van

0: opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van 15.000 euro. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 's Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. Vorige week woensdag zou Christa Pike worden geëxecuteerd, maar na 2 dodelijke injecties bleef ze ademen. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij zou agressief zijn geweest en een mes bij zich hebben gehad. Wat hij van plan was, is niet bekend. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Hij beëindigde zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer eerst mistig, later in de ochtend zonnige periode. En de temperatuur kan oplopen tot 23 graden.
1: Muziek van eigen bodem tot internationale toppers. Je hoort het bij Omroep Horst aan de Maas.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
7: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
6: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte

0: executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interlandcarrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
1: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
0: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 8 graden als minimum. Ook heeft zich hier en daar een nevel- en mistbank gevormd, maar deze lossen vanmorgen vrij snel op en maken dan plaats voor een zonnige periode. Ook vanmiddag is het zonnig. Er is wel wat hoge sluierbewolking en blijft tot de avond droog. Er staat een zwakke wind uit een noordoostelijke tot oostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit op zo'n 24 graden. Later in de avond volgen er vanuit het zuiden enkele regen- en onweersbuien.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren maakten supporters van Guatemala in de wedstrijd tegen Suriname de hele tijd apengeluiden. De wedstrijd werd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zonnige periode. Vanmiddag wordt het 20 tot 23 graden. Later gaat het regenen.
2: Jouw nummer 1. Voor meer plezier en de beste.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
5: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. Het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
4: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
6: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
4: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huid.

longkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Dit is Horst aan de Maas nu.
2: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 8 graden als minimum. Ook heeft zich hier en daar een nevel- en mistbank gevormd, maar deze lossen vanmorgen vrij snel op en maken dan plaats voor zonnige periode. Ook vanmiddag is het zonnig, dus wel wat hoge sluierbewolking en blijft tot de avond droog. Er staat een zwakke wind uit een noordoostelijke tot oostelijke richting en de maximumtemperatuur komt uit op zo'n 24 graden. Later in de avond volgen er vanuit het zuiden enkele regen- en onweersbuien.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer het kabinet om tafel. Eerder liepen de vakbonden weg, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. President Trump zegt dat hij binnenkort met president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium en zou besmet zijn geraakt met de pestbacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland zegt dat ze is overleden aan een longontsteking. En de rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf weer losgekomen van de zandbank. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Ze werden met reddingsboten geëvacueerd. Het weer, na de mist van vanochtend zijn er zonnige perioden straks bij vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag gaat het regenen.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
6: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
5: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
5: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
8: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig?

0: bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Munkhof, personenauto en busvervoer Horst en Oldschool Toys Horst.

0: Hey, hey, hey. De Franse jongens, de poppies.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ja, wat een knaller was het, hè? 1971. Non, rien a changé. Oftewel, er zal niets gaan veranderen. Nou goed, in de loop van al die jaren is er toch wel van alles veranderd in de wereld, denk ik zo, hè? Sinds 1971. Goedemorgen, woensdag 7 oktober. We gaan lekker de week door midden zaken.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En we zeggen...
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: En ook de nieuwe van Taylor Swift om te beginnen, Patient Zero.

0: 1964. De Royal Show Band Waterford en Do the Hucklebuck. Een van de vele dansjes, hè, die geïntroduceerd werden zo in de jaren 60. Koninburg Park, Frank Boeien groep. Met in het koortje natuurlijk de dames van Mai Tai op de achtergrond. En de nieuwe Taylor Swift met Patient Zero.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Nou, een paar popfeitjes van deze dag. En ook een ander nieuwtje. Op 7 oktober 1971 wordt Got To Be There uitgebracht. Dat was de eerste solo single van de toen 13-jarige Michael Jackson. Ja, natuurlijk al bekendheid door de Jackson 5. En die single Got To Be There komt in 1971 binnen in de Billboard Top 100. Zou de vierde plaats bereiken. Bij ons werd het geen hit. Ja, dan 7 oktober 1997. Candle in the Wind 97 is Elton John's ode aan prinses Diana.

Rihanna en officieel de best verkochte single aller tijden. Binnen 4 weken zijn er maar liefst 3,8 miljoen exemplaren van The Candle in the Wind verkocht. Een absoluut record. Het was natuurlijk origineel, een liedje uit 1963 van Elton John. Deze, Candle in the Wind.

The Fire Down Below. De Nederlandse Elvis, oftewel Bouke. En daarvoor Elton John, Candle in the Wind. 1973 was het eigenlijk een ode aan Marilyn Monroe. Als je goed geluisterd hebt naar de tekst. En in 1997, inderdaad, werd het bij de begrafenis van Diana ook door Elton uitgevoerd. En meteen weer een dikke hit voor Elton John.

0: de mensenkinder, woorbezeer, oftewel, wat is er na de dood? Het hier namaals werd hier bezongen. Simply the Best was van Tina Turner. En nu het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer het kabinet om tafel. Eerder liepen de vakbonden weg, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. President Trump zegt dat hij binnenkort met president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium en zou besmet zijn geraakt met de pestbacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland zegt dat ze is overleden aan een longontsteking. En de rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf weer losgekomen van de zandbank. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Ze werden met reddingsboten geëvacueerd. Het weer, na de mist van vanochtend zijn er zonnige perioden straks bij vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag gaat het regenen.
2: Vrijwel non-stop muziek in schijven voor bedrijven.

Ja, elke week krijgen we een hoop muziek aangeboden, ook door onze oosterburen, om te gaan draaien op onze zender. Nou, af en toe pikken we er eentje uit. Fiddy Steinbeck en Hi, de nieuwe single van deze dame. Klinkt lekker, deze slager. Gino Vanelli, tijdje woonde die in Amersfoort. En dit is The Wild Horses.

uit de tijd dat de traditionele postbode nog de brieven bezorgde in de brievenbus. Please, Mr. Postman, de versie van de Carpenters. Ook de Beatles hebben het uitgevoerd en ook de Marvelettes. Live is dit, André Hazes, junior.

0: Lekker. Heel erg.
1: Zo, daarnet een stukje live muziek opgenomen in Ahoy van Hazes Junior. En dit, de geboorteplaat voor 7 oktober. John Mellencamp, zanger uit de Verenigde Staten, geboren op deze dag in 1951.

Bare Minimum en wat is het toch populaire? Roxy Dekker, volgend jaar uitverkochte concerten al in de Johan Cruijff Arena. En daarvoor John Cooler, Mellencamp, R.O.C.K. oftewel Rock in the USA. We gaan naar een van de duurste opnames ooit gemaakt in de Nederlandse platenstudio van Valencia. Ja, je hoorde hem nog zo'n beetje tot aan 10 uur als laatste vocale dit duur.

0: voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First, John Wijs.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht op Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt, blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

1992. Vanessa Paradis en Be My Baby. De oude Bob, de nieuwe Notes to Self en Leave Me Alone, Michael Jackson. We hadden het vorige uur nog over Michael, die zijn eerste soloplaat al uitbracht op 13-jarige leeftijd. Hey, wat is er interessant om eventjes te bekijken? Nou, er wordt van alles en nog wat onderzocht wat betreft de hitparadegegevens en artiesten. Nou, we gaan het eventjes hebben over 65-plussers die de top 40 nog haalden op het moment dat ze al 65-plus waren. En daar is zelfs een top 10 van samengesteld. Elton John, die staat bovenaan. Ja, tussen 2021 en 2022 scoorde hij maar liefst 3 top 10 hits. En dat levert hem de eerste plaats op in het rijtje 65-plussers. Tweede plaats staat Paul McCartney. Dan hebben we ook nog Sergio Mendes. Hij was ook al behoorlijk op leeftijd toen hij nog de top 40 haalde. Nile Rodgers inderdaad ook. Al is het alleen al de platen die hij produceerde. Natuurlijk de zangeres zonder naam, John Lee Hooker. We hebben nog Candy Staten, Albert King, Ned Gonella. Ja, die had een leuk liedje, Oh Mona. Dan was hij ook al hoogbejaard, deze man. En natuurlijk Louis Armstrong. Nou, dat zijn zomaar wat wetenswaardigheden omtrent de feitjes van de top 40 van toen. Trini Lopez, die gaan we draaien. 1964, If I Had A Hammer. Ik heb deze man inderdaad ook nog een keertje live mogen zien. Dat was bij een Goud van Oud festival in Den Bosch. Dan hebben we het over de jaren 90. Toen was hij ook al hoogbejaard. Nog net niet met een rollator kwam hij het podium op. De man is inmiddels niet meer onder ons. Maar wel een mooie hit, deze If I Had A Hammer.

Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven. Van maandag tot en met vrijdag.

Ja, Tracy Chapman zong het al de hitparade in. Dit was de versie van Luke Combs, The Fast Car 2023. En het aardige is dat ze het ook samen hebben uitgevoerd, ooit op een podium. Ja, dat geldt misschien ook wel voor deze. David Bowie zong al The Man Who Sold The World. Dit is de versie samen met Lulu.

Ja, een van de projectjes van Jacques Poels. En hij noemde het ook het Neve-project. Deze Totem Pole 2024 werd het uitgebracht. En daarvoor Bowie en Lulu. The Man Who Sold the World. En Lulu is inderdaad nog steeds onder ons. Treedt ook nog zo af en toe wel eens op. Hè? De zangeres die al in 1964 een hit had met het liedje Shout.

0: Roy J and Somebody That I Used To Know. 2011 was het een hit. En ik heb nog een klein popfeitje.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Ja, popfeitje. Indirect heeft het met popmuziek te maken. Het gaat over Boy George op deze dag 7 oktober. Maar dan van het jaar 2005 wordt hij in New York gearresteerd. Op verdenking van het bezit van cocaïne en het doen van een valse aangifte. De Britse zanger zou de politie hebben gebeld met de mededeling dat er is ingebroken in zijn huis. En als de politie in het appartement van de zanger in Manhattan onderzoek doet, wordt er een kleine hoeveelheid cocaïne gevonden. Een bijvangst, zullen we zeggen. Van een inbraak zou geen sprake zijn geweest. En Boy George wordt veroordeeld tot een taakstraf. In augustus 2006 moet hij 1 week lang werken bij de dienst afvalverwerking van New York. Kortom, hij moest de vuilnis gaan ophalen in New York. It's a miracle. Culture Club and Boy George.

0: Volgens mij een van de kortste liedjes van The Boss ooit. I'm on fire, 2,5 minuut. You're the Bruce Springsteen, 10:15. Dus de Forgotten 45 van vandaag. We gaan naar het lijstje van Ger voor vandaag met The Fortunes. Here it comes again.
1: Forgotten 45.

de nieuwe van Shepherd. En de band brengt altijd alleen maar vrolijke liedjes uit. Hè? Lekker deze Night Drive. Langzaam zeker gaan wij op naar reclame nieuws van 11 uur. Daarna nog een uurtje schijven voor bedrijven. Met natuurlijk ook nog de platen zijn verhaal. Dat doen we zo rond 11:15.

0: Van 9 tot 12, de beste muziek tijdens je werk. Schrijvend voor bedrijven.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk

0: gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou, Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. Ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Groting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Groting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

natuurlijk was een grote hit. Ik voelde me zo verdomd alleen uit de film Siske de Rat. In 1984 was dat een mooie hit. Het straatskoffie met een mooi Amsterdams accent. Ook al woonde hij toen de tijd in Purmerend, maar zijn jeugd had hij doorgebracht in Amsterdam. En het succes werd gecontinueerd met dit liedje Mijn Stad, een ode aan Mokum. In 1987 zong Danny de Munk dat. En ja, toen de tijd mocht hij ook niet optreden eigenlijk, van de arbeidsinspectie, omdat hij te jong was. Ja, hij vond dat de arbeidsinspectie zijn toekomst blokkeerde. Dat deed hij toen nog uitgebreid in een interview over.

0: Bij Sonja Baargaan kan ik me nog herinneren als klein mannetje. Wat een wijsneus, hè? Ja. Maar hij is nog steeds alive and kicking. Goed, wij gaan snel naar Bart Verleeuwen, de plaat en zijn verhaal. Ook voor dit uur heeft hij weer een mooi verhaaltje uitgekozen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Er is weer een nieuwe dag aangebroken. En ik vrees dat ik vandaag niet veel meer zal doen dan een beetje uit het raam staren en nadenken over mijn toekomst. De afgelopen tijd heb ik nauwelijks iets anders gedaan. Ach, ik zou willen dat het wat rustiger in mijn hoofd wordt en dat ik me wat minder druk ga maken. Pas dan kan mijn verdriet verdwijnen als sneeuw voor de zon, hoop ik. Maar voor het zover is, moet ik eerst de waarheid onder ogen zien. Ik moet mijn liefde voor jou een plek geven in mijn leven en accepteren dat de dingen zijn gelopen zoals ze liepen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat je alleen maar sterker wordt van het meemaken van nare dingen. Nou, ik denk dat ik door al mijn liefdesverdriet inmiddels zo sterk ben als een leeuw. En soms zeg ik tegen mezelf dat ik misschien juist beter af ben zonder jou. Dat ik maar gewoon moet leren om te vechten tegen de eenzaamheid. En dat ik dan vanzelf de dagen wel doorkom. Ondanks dat mijn liefde voor jou als het ware in mijn hart en in mijn hersenen staat getatoeëerd, moet ik leren inzien dat het leven doorgaat. Ook nu jij niet meer bij me bent. Ik moet me weer gaan verheugen op de toekomst. Dan vliegt elke dag tenminste wat sneller voorbij. En heb ik hopelijk nauwelijks nog in de gaten dat ik ook die dag weer zonder jou moet doorbrengen.

0: Ja, 1997, Buckshot Lefonk. Nooit meer niks voor gehoord van deze meneer. En in de platenverhaal hoorde je het verhaaltje over de plaat Another Day.
1: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.

Ilse de Lange, so incredible, ongelooflijk wat dat betekent. En ja, ze konden het ook niet geloven dat ze opnieuw in de populariteit staat met dit liedje. Omdat het veel gebruikt werd, schijnbaar op social media, op TikTok. Adult.

0: daar graag gedraaid. De muziek van Roel Bakkes bij Omroep Horst en de Maas. Deze zon in mijn leven. Je weet het, om 11:30 na het Limburgse plaatje is het tijd voor het Limburgse nieuws.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het station in Venlo heeft sinds deze week de grote stationhuiskamer van Nederland. Wilde zwijnen hebben in Schinnen graven vernield. En een strenge winter kan het Limburgse stroomnet behoorlijk onder druk zetten.
2: Het is herfst op je radio.
3: Peter Trinekens.

0: En de populaire zangeres en Jordan natuurlijk de parachute. In aansluiting op het nieuws uit Limburg. Uitgebreid Limburgs nieuws om 2:30. Hey, ik ga het even met je hebben over de Niagara-watervallen op de grens van de Verenigde Staten en Canada. Sinds 1829 zijn die watervallen al het decor van halsbrekende en levensgevaarlijke stunts. En op 7 oktober van het jaar 1829 verwerft de Amerikaan Sam Patch roem door als eerste waaghals via een verhoogd platform van 26 meter in de Niagara-rivier te springen. Vlak bij de voet van de Niagara-watervallen. Meneer Patch overleeft de sprong en groeit uit tot een landelijke bekendheid. Nou, zijn ook wereldberoemde watervallen. Ik heb ze inderdaad ook een keertje mogen zien.
1: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking.

Stumblingen van Cyril. En ja, vriend en vijand waren verrast door deze versie die we oorspronkelijk kenden van Chris Norman en Susie Quattro. 1984, een hele mooie videoclip en een verhaal in dit liedje van Lionel Richie. Hello!

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker, the meanest cat from old.

heerlijk hè, deze Boney M. Met de productie van Frank Varian, die ook de zangpartijen eigenlijk voor de rekening nam. Die wij dachten dat van Bobby Farrell waren. Maar Baker, zo'n mooie intro is dit hè, met die drums. Heel bijzonder, deze Paul Simon. We blijven ongeveer in diezelfde periode als dat plaatje van Boney M. Deze komt uit 1976. 50 Ways to Leave Your Lover. Kortom, 50 smoesjes om afscheid te nemen van je geliefde.

Mind Over Matter, de nieuwe van Waylon. En de 50 Ways to Leave a Lover daarvoor van Paul Simon, een van zijn solo plaatjes. Ja, wij gaan je ook lieven. Zo dadelijk natuurlijk Lunch Live. Dus de muziek en de informatie na 12. We gaan natuurlijk door op deze zender. Ik wens jou een smakelijke lunch. Wij spreken elkaar morgen weer vanaf een uurtje of 9.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Munkhof, personenauto en busvervoer Horst en Oldschool Toys Horst.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal, een lichtflits, te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

Ja, we gingen er meteen volop in. Golden Earring en Bombay. Een hele goede middag. Het is vandaag woensdag, de 7e van oktober. 12:05. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchje van Omroep PNM en samen met Omroep Horst aan de Maas. Muziek staat al klaar. Van Flair, van John Mayer, van Robin Hezen, maar ook van Bruce Springsteen. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De aankoop van het voormalige klooster in Koningslust heeft gisteravond geleid tot een stevig politiek debat over het vertrouwen in de wethouders Nijssen en Van Lierop. BBB diende een motie van wantrouwen in tegen de wethouder Erik Nijssen en een motie van treurenis tegen wethouder Thijs van Lierop. Beide wethouders weerspraken dat zij de gemeenteraad bewust verkeerd hebben geïnformeerd. En alle partijen in de gemeenteraad van Peel en Maas willen dat de provincie Limburg meer doet tegen de stankoverlast van drogerij Van de Weijer in Panningen. De raad stemde unaniem in met een brief aan de provincie. En het nieuwe college van Horst aan de Maas trekt de komende jaren miljoenen uit voor onder meer woningbouw en scholen. Hoewel de OZB wordt bevroren, stijgen de gemeentelijke heffingen volgend jaar gemiddeld met zo'n 18 euro. En dat staat in de eerste begroting van het nieuwe college. Wat gaat het weer doen? Vandaag nog lekkere temperaturen, 24 en 25 graden. Geniet ervan, want na vanavond is het afgelopen. Vanavond komt er een omslag in het weer en het gaat gepaard met wat onweersbuien en in elk geval neerslag. Morgen temperaturen van slechts 12 à 13 graden. Het uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorst aan de maas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Ja, de regionale artiesten, Robin Heijzen en Deze Dag. 63 recepten afkomstig uit 37 verschillende landen. Dat is de inhoud van Cuisine Mondiale, het internationale kookboek van Francine Thiele-Tonnard uit Horst. De recepten zijn afkomstig van een diverse groep internationale inwoners van Horst aan de Maas. En ze zijn gebundeld met het idee om verbinding te inspireren.
1: Rosmarijn, koriander, wat zit hier eigenlijk? Cardamom.
2: Veel exotische ingrediënten in het keukenkastje van Francine Thiele. De afgelopen jaren is ze namelijk bezig geweest met het samenstellen van een internationaal kookboek. Het doel van het kookboek is om alle verschillende culturen die binnen Horst aan de Maas leven samen te brengen.
3: En waarom heeft dat de vorm van een kookboek gekregen?
1: Nou kijk, in een kookboek, daar horen recepten bij. En recepten kun je delen. En dan deel je in dat recept wat je meebracht aan eetcultuur uit dat land waar het over gaat. En als je dat dan uitwisselt met mensen onderling, dan verbindt dat. Hoe vaak dat ik tegenkom in het kookboek dat mensen zeggen, samen eten verbindt. Ik denk, dat is de insteek. Want in Horst aan de Maas wonen, werken en hebben lief heel veel mensen die, waarvan de wieg ergens anders stond. En ik heb er 37 kunnen bereiken met hun recept. Een verhaal vooral.
2: De verbinding tussen culturen is een verhaal dat dichtbij komt voor Thiele. Ze is zelf ook op jonge leeftijd van België naar Nederland verhuisd.
1: Nou, dat was niet makkelijk. Ja, niet dat ik daar nou, ja, dat me dat ondersteboven gezet heeft, maar ik weet wel hoe het voelt. En als je dan later terugkomt in Nederland, dan ben je zo vervlaamst dat je daar weer opnieuw moet zoeken naar hoe zit dat hier. Is niet makkelijk. En nou liggen die culturen niet zo ver uit elkaar. Maar als je van heel ver komt, wordt het wel nog wel een ander verhaal.
3: En kookt u zelf ook wel eens uit het kookboek? Heeft u al recepten getest?
1: Ik heb recepten uit het kookboek getest, ja.
3: Allemaal stuk voor stuk?
1: Nee, zeg. Oh, 63 recepten. Nee. Ik zou niet weten wanneer ik dat ook nog had moeten doen. Maar ik ben wel bij mensen thuis geweest om te kijken hoe ze dat maakten en om dat dan te beschrijven enzovoort. Want het is niet zo simpel. Het is echt een heel avontuur. Want niet alle mensen denken in termen van grammen en kilogrammen enzovoort. Die denken in termen van een beetje van dit en een beetje van dat. Maar dat moet je natuurlijk wel omzetten in iets wat overdraagbaar is naar een ander.
3: U heeft een aantal recepten getest. Heeft u al een favoriet?
1: Ik heb een fantastische favoriet. Ja, die is zo anders dan anders. Ja, dat is... Ja, mag ik het noemen?
3: Zeker.
1: Dat is de Zweedse taart. Ik weet niet hoe je het nou zegt in het Zweeds. Maar daar, Zweden, daar eten de mensen heel veel vis. En heel veel mensen eten samen thuis. Dat hoort bij de cultuur, heb ik nu begrepen. En dan maken ze taarten, hartige taarten van soorten vis op elkaar. Nou ja, verrukkelijk. Ik kan niet anders zeggen.

0: Ja, dat was de eerste hit van het weekend. Blinding Lights. Attractiepark Toverland speelt een belangrijke rol in het nieuwe boek van meester Jesper. Bekend van TikTok. Afgelopen zondag signeerde hij boeken in de schaduw van de achtbanen. Tot groot plezier van de toegestroomde kinderen.
1: De bekende TikTok-leraar meester Jesper was afgelopen weekend in Toverland om zijn nieuwe boek te presenteren. Heel toevallig was dat niet. Toverland speelt namelijk een grote rol in zijn nieuwe boek.
2: Ja, ik had al een aantal pagina's gelezen en daar staat er dan met mooie lettertype en een mooi kleurtje staat aan Toverland. Hoe is die samenwerking eigenlijk tot stand gekomen?
3: Het boek ging over een schoolreisje en al over Toverland. Ja, en toen hebben we gewoon contact met elkaar opgenomen. Toverland wist dat ik hier vaker kwam. We hebben al vaker contact samen gehad, dus 1 en 1 is 2. Ja.
2: En een boek is natuurlijk iets heel iets anders dan het medium waar je eigenlijk heel bekend mee bent geworden, video.
3: Ja.
2: Hoe zie je die twee eigenlijk naast elkaar leven?
3: Ja, ik vind video's maken heel erg leuk. Ik vind het ook leuk dat kinderen van mijn video's genieten. Aan de andere kant vind ik ook heel erg belangrijk dat ze niet te vaak en te lang op een achter een scherm zitten. Ik ben ook leraar. Lezen is hartstikke belangrijk. Er wordt steeds minder gelezen in Nederland. Dat merk ik ook bij mijn eigen dochters. En ik probeer met het uitbrengen van boeken ervoor te zorgen dat er gewoon meer gelezen wordt. Maar vooral ook dat kinderen het lezen weer leuk gaan vinden. En je had het net al over heel veel gekleurde lettertypes. Ja, natuurlijk wel een bewuste keuze om het boek aantrekkelijk te maken. Mooie illustraties, een leuk lettertype, leuke kleuren. Dat vinden kinderen natuurlijk ook belangrijk.
2: Ja, inderdaad, je haalt het zelf al aan. Leesvaardigheid gaat naar beneden in Nederland. Een van de veel voorkomende problemen is ook dat leraren niet meer zoveel lezen. En dat ook niet vertaald naar de klas. Hoe zit dat bij jou zelf? Lees je veel?
3: Ik moet eerlijk zeggen, zelf privé lees ik weinig. Alleen als ik op vakantie ben, dan heb ik echt de rust ervoor. En dan vind ik lezen heel erg leuk. Ik merk gewoon dat ik het door de week heel erg druk heb. Maar in de klas lees ik wel heel veel. Ik lees ieder jaar boeken voor. Wat ik zelf een heel erg leuk boek vind is Spijt van Carrie Slee. Het is ook echt een mooie boodschap heeft het boek. Een belangrijke boodschap ook. Het gaat over pesten. Dus die probeer ik eigenlijk ieder jaar voor te lezen. En dat vinden kinderen heel erg leuk. Dus eigenlijk zouden, ik denk ook dat alle leerkrachten dat doen. Maar dat zouden alle leerkrachten moeten doen.
0: En heb je nou de tv niet aanstaan en je had het filmpje graag willen zien? Geen probleem. Ga dan naar de socials van Omroep Horst aan de Maas. We gaan terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd. Maar eerst Bruno Mars.

0: alweer decennia geleden. Helen Shapiro met All Alone Am I. En we gaan weer terug naar het heden. We gaan naar het allerlaatste nieuws van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Goedemiddag, Nick. Gisteravond heeft de BBB een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Erik Nijssen en een motie van treurnis tegen wethouder Thijs van Lierop. De BBB is van mening dat de wethouders de gemeenteraad verkeerd hebben geïnformeerd rondom de aankoop van het voormalig klooster in Koningslust. De partij stelt dat de wethouders de mogelijkheid tot commercieel wonen hebben achtergehouden. Beide wethouders weerspreken dat zij de gemeenteraad bewust verkeerd hebben geïnformeerd. In de gemeente Horst aan de Maas trekt het nieuwe college miljoenen uit voor onder andere scholen en woningbouw. Dat blijkt uit de eerste begroting die dinsdagochtend gepresenteerd is. Er moeten in 10 jaar tijd 3000 woningen worden gebouwd. En er wordt onder andere geld geïnvesteerd in het kindcentrum in Zevenum. Alle partijen in de gemeenteraad van Peel en Maas willen dat de provincie Limburg meer doet tegen de stankoverlast die drogerij Van de Weijer in Panningen veroorzaakt. Inwoners in de buurt, maar ook van verder weg, geven aan al lang last te hebben van de sterke geur. De provincie is verantwoordelijk voor de vergunning en de gemeenteraad wil nu een brief sturen naar de provincie. Het aantal bushaltes in de gemeente Peel en Maas is in 6 jaar tijd gedaald. In 2020 waren er 108 haltes. Nu zitten we op 106. Landelijk daalt het aantal bushaltes ook, maar in de provincie Limburg neemt het aantal haltes over het algemeen juist toe. En dan nu het weer. Vandaag blijft het vrij zonnig met lichte bewolking. Het wordt zo maximaal zo'n 23 à 24 graden met vanavond regen en onweersbuien. Morgen kunnen er in de middag en avond enkele buien vallen en het wordt zo'n 16 graden. Meer nieuws kan je vinden op onze app en site omroeppnm.nl en omroephorstaandemaas.nl.
0: Dankjewel Tamar, tot morgen weer. En we gaan verder met Lunch Live. We gaan verder met Tom Petty en de Heartbreakers. Learning to fly, dat is hun motto voor vandaag.

John Mayer samen met Taylor Swift en Half of My Heart. En dit allemaal 12 minuutjes over 12:30 op deze woensdag de 7e van oktober. Ja, en de verkeersberichten op de A67 Eindhoven richting Venlo. Let op, want daar staan flitsers. Verder geen verkeersberichten, dus we kunnen weer lekker door met muziek. En we gaan naar Den Belgique, naar Vergrignard. Voor de iets oudere luisteraars, wel bekend. Hij heeft maar één hit gemaakt en dat was deze, Drunken Sailor.

0: was hij dan, Ferre Grignard met Drunken Sailor. Ja, een Drunken Sailor. Ja, dronken achterstuur. Mag niet, kan niet. Ik weet niet of ze het afgelopen zondag ook gedacht hebben, want liefhebbers van de Duitse Opel verzamelden zich afgelopen zondag in Meerlo en bij Manege Mikkelsom stonden meer dan 210 voertuigen, variërend van kleur en formaat tot vermogen en uiteraard bouwjaar.
1: Opels, Opels en nog eens Opels. Liefhebbers van het Duitse automerk konden hun hart ophalen in Meerlo, waar meer dan 210 auto's en liefhebbers zich verzamelden om de passie voor de voertuigen te delen.
2: Ja, we hadden vroeger hier hadden we een weekendtreffen. Maar dat is gewoon ja, op dit moment met alle regels en financieel is dat gewoon niet meer op te brengen. Hadden we hier meer dan 1000 Opels hadden we hier. Dus en we zaten ook met ja, te weinig mensen in de club om het te organiseren. Want daar heb je heel veel mensen voor nodig. En dus hebben we het veranderd naar een dagtreffen, zeg maar.
3: Ik ben met allebei mijn Opels die ik heb, dat is de 1000-serie, de GT1, heb ik bij de geel-witte. En ik heb mijn vrouw daar Aero bij. Cadet Aero.
4: Ja. Wat maakt Opel zo bijzonder eigenlijk voor jullie?
3: Ja, dat kan ik moeilijk omschrijven. Dat zit in je hart. Dat is een stukje van je leven. Dat kun je wegdoen, dat kun je verkopen. Dat blijft toch iets. Ja, dat blijft iets, dat blijft in je hart zitten. Opel, als je een Opel hart hebt, gaat het niet weg.
5: Superleuk, er zijn niet zoveel evenementen meer. En elk jaar dat het hier was, ben ik geweest. Dus ik ga er altijd heen. Ja. Ik zorg ook altijd dat ik een auto-ambulance heb, dat ik meerdere auto's mee kan nemen. Dus,
6: Dat is mijn eerste auto. En ik zag hem ooit in Duitsland rijden. En toen dacht ik, ja, dit is de auto die ik wil. Dus ik heb heel lang gezocht naar de perfecte Adam. En dat is hem geworden.
4: Dus specifiek jouw favoriete Opel van dit moment?
6: Ja, ja zeker, zeker. Opel Adam is echt mijn favoriete auto.
4: Ja, dus geen andere Opel dan een Opel Adam?
6: Precies.
4: Ja. Wat vind je trouwens van de meeting die hier is georganiseerd vandaag?
6: Superleuk. Het is heel leuk om alle auto's te zien. Alle verschillende Opels. Maar ook natuurlijk hoeveel verschillende Opel Adams er zijn. Want er is geen één Opel Adam hetzelfde.
7: Wat vinden jullie zelf het leukste aan het organiseren hiervan?
2: Ja, het leukste vind ik, dat is eigenlijk, als je hier komt en de trein is helemaal vol, dan heb je eer van je werk, zeg maar. Dat is het mooiste eigenlijk. Kijk, de rest is gewoon, ja, op de automatische piloot, omdat we het al zo lang doen, zeg maar.

Even een rustmomentje in Lunch Live. Grassap en Danny Vera, Make It a Memory. Het rustmomentje duurde maar kort, want we gaan er weer qua tempo weer tegenaan. Middels Pink en haar Runaway.

Nee, Pink, ik ren nog niet weg met jou. Ik wacht nog heel even op de 4 minuutjes lunch live. Senioren in de gemeente Pellemaas kunnen op woensdag 11 november gratis naar een voorstelling in Dok 6 hier in Panningen. En dit wordt georganiseerd door Netwerk PLMA's. De Gouden Herinnering, een zolder vol verhalen, begint om 14:00 in het theater. En hoe je nou het kunt regelen allemaal, staat op de website van Omroep BNM. Tot zover lunch live van vandaag. Vandaag woensdag 7 oktober. Morgen ben ik er weer. Klokslag 12:00. En de laatste 2 minuten staan voor Blondie. And the tide is high. Tot morgen.

0: Toegang is gratis. We zien je graag.
1: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Limburgse bestuurders en taalorganisaties praten vandaag tijdens de conferentie Limburgse Taal in Roermond over hoe het Limburgs een vaste plek kan krijgen binnen gemeenten. Gemeenten kunnen volgens de deelnemers bijvoorbeeld inwoners vaker in het dialect te woord staan. Kerkrade doet dat volgens verantwoordelijk wethouder Raoul Vinken al.
1: We hebben bijvoorbeeld

0: personeel, zodat ze laagdrempelig met onze inwoners in gesprek kennen. Daar zit er vooral in op de medewerkers van de balie en vanuit de boetedienst.
1: Het station van Venlo heeft sinds deze week de grootste stationshuiskamer van Nederland. De nieuwe ruimte vervangt de kiosk en biedt reizigers zitplekken, werkplekken en eten en drinken. De opening is onderdeel van de grote verbouwing van het station. De werkzaamheden moeten in het eerste kwartaal van volgend jaar helemaal klaar zijn. Basisschoolleerlingen uit de gemeente...

Gemeente Bergen hadden vanmorgen ontbijt met burgemeester Michael Rauner. 28 kinderen van 6 scholen bovenaan in het gemeentehuis en stelden de burgemeester vragen. Ook werd gesproken over gezondheid.

0: in de praktijk nog nooit voorgekomen.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Na het oplossen van enkele nevel- en mistbanken was de zon er vanmorgen al vroeg bij en het is ook droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 20 graden. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, afgewisseld door wat hoge sluierwolken. Het blijft tot de avond droog. En bij een zwakke wind uit de noordoostelijke tot oostelijke richting komt de maximumtemperatuur uit op zo'n 24 graden. Later op de avond volgen er vanuit het zuiden enkele regen- en onweersbuien.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cargan en de Japanner Kenzo Sohai. Dat is zojuist in Stockholm in Zweden bekendgemaakt. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij een kibbutz vlakbij de Gazastrook. En vanavond is er een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren. En dat gebeurt in afwachting van een onderzoek naar een ongeluk waarbij een jongen zijn hand kwijtraakte. Het weer droog en wisselend bewolkt met maximaal 24 graden. Morgen een paar graden koeler.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
7: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen

0: opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Aller Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interceleid jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interceleid Horst, alles voor in en om het huis.
7: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
8: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
6: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interceled Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Vakantiebedrijf Molenkaten is de nieuwe eigenaar van stadscamping Den Dries in Valkenburg. Dat meldt Omroep Brabant. Molenkaten heeft op dit moment 19 parken in Nederland en Hongarije.

Maar in Limburg zit de keten nog niet. De Valkenburgse camping was jarenlang van Peter Gillis, maar ging nooit open vanwege verdenkingen van witwassen. Vorige week werd de camping in een executieveiling verkocht voor ruim 3,5 miljoen euro. De politie onderzoekt of er een straatrace bezig was toen een jongen uit Bergen afgelopen weekend verongelukte op een motor. De 17-jarige motorrijder botste tegen een boom in het Brabantse Katwijk aan de overkant van de Maas bij Mook. Het slachtoffer had geen

is de grond omgevroed. Tot 20 centimeter diep hebben de dieren het terrein omgeploegd. Dat is lang niet diep genoeg om ook bij de kisten te komen, maar het terrein is wel zwaar beschadigd. Ook is de beheerder bang dat er grafzerken wegzakken. Het kerkbestuur wil zo snel mogelijk een nieuw hek rond de begraafplaats neerzetten. En het station van Venlo heeft deze week de grootste stationshuiskamer van Nederland. Die nieuwe ruimte vervangt de oude kiosk en biedt behalve een hapje en een drankje ook zitplekken. De nieuwe stationsrestauratie is onderdeel van de grote verbouwing van het station in Venlo. Begin volgend jaar moet dat werk klaar zijn. En het weer. Afgezien van wat sluierbewolking is het vanmiddag eerst zonnig en warm met 25 graden maar liefst. Later trekken er regen- en onweersbuien over de provincie.

0: De mooiste hits klinken hier. Nog een stukje beter. Omroep Horst aan de Maas.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Zandvoort Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaar

0: Daar zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De provincie Limburg komt met een experiment waarbij statushouders alvast beginnen aan een baan, opleiding of inburgering terwijl ze nog in het asielzoekerscentrum wonen. Daarvoor wordt het ontwikkelbedrijf Statushouders Zuid-Limburg in het leven geroepen. Op die manier hoopt gouverneur Emiel Roemer dat statushouders sneller een leven in Nederland kunnen opbouwen en op die manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Nu is het nog zo dat statushouders pas beginnen met inburgeren als ze een woning hebben. De man die vastzit op verdenking van de moord op Paul Vossen in Herkenbosch wordt ook verdacht van de dood van zijn moeder. Dat werd vandaag duidelijk bij de rechtbank in Roermond. De moeder van verdachte Daniel B. wordt sinds maart vorig jaar vermist. Volgens justitie zijn er genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat de verdachte daar iets mee te maken heeft. Daniel B. wordt sowieso al verdacht van de moord op Paul Vossen.

Herkenbos in september 2025. De inhoudelijke behandeling van allebei de zaken staat voor volgend jaar op de planning. De politie onderzoekt of er een straatrace bezig was toen een jongen uit Bergen afgelopen weekend verongelukte op een motor. De 17-jarige motorrijder botste zondag tegen een boom in het Brabantse Katwijk aan de overkant van de Maas bij Mook. Het slachtoffer had geen rijbewijs en zou op de motor van iemand anders hebben gereden. Of er ook een strafrechtelijk vervolg komt, is nog niet duidelijk.

De stadscamping was jarenlang van Peter Gillis, maar ging nooit open vanwege verdenkingen van witwassen. Vorige week werd de camping en een executieveiling verkocht voor ruim 3,5 miljoen. En het weer. Afgezien van wat sluierbewolking is het vanmiddag eerst zonnig en warm met lokaal zelfs 25 graden. Later trekken de regen- en onweersbuien over de provincie. Vanavond koelt het snel af.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken.

0: Onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.

Dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. De provincie Limburg komt met een proef waarbij statushouders alvast beginnen aan een baan, opleiding of inburgering, terwijl

0: zo sneller een leven in Nederland kunnen opbouwen. Nu is het nog zo dat ze pas beginnen met inburgeren als ze een woning hebben. De gemeente Beekdalen neemt het initiatief voor dit ontwikkelcentrum Statushouder Zuid-Limburg. De proef duurt tot eind volgend jaar. De man die vastzit voor de moord op Paul Vossen uit Herkenbosch wordt ook verdacht van de vermissing of zelfs dood van zijn eigen moeder. Dat werd vandaag duidelijk bij de rechtbank in Roermond. De moeder van Daniel B. is sinds maart vorig jaar vermist. Volgens justitie zijn er genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat haar zoon daar iets mee te maken heeft. B. wordt sowieso al verdacht van de moord op Paul Vossen in september 2025. De inhoudelijke behandeling van allebei de zaken staat voor volgend jaar op de planning. De politie onderzoekt of er een straatrace bezig was toen een jongen uit Bergen afgelopen weekend verongelukte op een motor. De 17-jarige jongen botste zondag tegen een boom in het Brabantse Katwijk aan de overkant van de Maas bij Mook. Het slachtoffer had geen rijbewijs en zou op de motor van iemand anders hebben gereden. Of er ook een strafrechtelijk vervolg komt, is nog niet duidelijk. En de brandweer heeft vanochtend een paard gered uit een sloot in Roermond. Het paard stond daar in een wei en wilde drinken, maar gleed uit en kwam vast te zitten. De Roermondse brandweer lukte het niet om het dier op het droge te krijgen, maar de brandweer van Nederweert lukte het wel met speciaal gereedschap. Het paard bleef ongedeerd. En het weer. Met temperaturen tegen de 25 graden is het warm in Limburg, maar de zon maakt plaats voor bewolking. Vanavond trekken er ook nog eens regen- en onweersbuien over. En na een regenachtige nacht wordt het morgen frisser dan vandaag, maar toch grotendeels droog.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in de goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. De schade aan de winkels loopt in de tonnen. In Hogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Het weer, morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16.
2: De gezelligheid rolt zo je speakers uit. Middagsvitamine vanuit Horst aan de Maas.

0: De grootste hits. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitamine.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis. Oh.

0: het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een huis in buurtschap De Kamp bij Well is vandaag op een heel bijzondere manier hoogwaterveilig gemaakt. Het staat nu 1,5 meter hoog op palen. De oude dijk bij De Kamp voldoet niet meer en daarom worden 3 huizen letterlijk opgetild. Jeroen Achte van Waterschap Limburg vertelt waarom daarvoor gekozen is.
1: Hoe kun je met ruimtelijke maatregelen ook zeg maar, een betere bescherming bieden tegen hoogwater? En een van de mogelijkheden is in dit geval het opvijzelen van de woning. En hier komt het ook nog toevallig zo uit dat het een goedkopere oplossing, dus maatschappelijk meer verantwoord, dan SEC, zeg maar, een dijk verhogen en versterken.
0: De andere 2 woningen volgen later. De provincie Limburg komt met een proef waarbij statushouders alvast beginnen aan een baan, opleiding of inburgering terwijl ze nog in het asielzoekerscentrum wonen. Het is de bedoeling dat deze mensen zo sneller een leven in Nederland kunnen opbouwen. Nu is het nog zo dat inburger pas begint zodra de statushouders een woning hebben. De gemeente Beekdalen neemt het initiatief voor dit ontwikkelcentrum Statushouders Zuid-Limburg. De proef duurt tot eind volgend jaar. De man die vastzit voor de moord op Paul Vossen uit Herkenbosch wordt ook verdacht van de vermissing of zelfs dood van zijn eigen moeder. Dat werd vandaag duidelijk bij de rechtbank in Roermond. De moeder van Daniel B. wordt sinds maart vorig jaar vermist. Volgens justitie zijn er genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat haar zoon daar iets mee te maken heeft. B. wordt sowieso al verdacht van de moord op Paul Vossen in Herkenbosch in september 2025. De inhoudelijke behandeling van allebei de zaken staat voor volgend jaar op de planning. En de brandweer heeft vanochtend een paard gered uit een sloot in Roermond. Het dier stond daar in een wei en wilde drinken, maar gleed uit en kwam vast te zitten. De Roermondse brandweer lukte het niet om het paard op het droge te krijgen, maar de brandweer van Nederweert met speciaal gereedschap lukte dat wel. Het paard bleef uiteindelijk ongedeerd. En het weer. Met temperaturen tegen de 25 graden is het warm in Limburg, maar de zon maakt inmiddels plaats voor bewolking. Vanavond trekken ook regen- en onweersbuien over. Na een regenachtige nacht wordt het morgen grotendeels droog. Het wordt niet warmer dan een graad of 16.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmiddag waren er zonnige perioden. Het is tot de avond droog gebleven en de maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 24 graden bij een zwakke oost-noordoostenwind. Komende avond en nacht is er veel bewolking en er valt buiige regen.

met kans op onweer. De temperatuur daalt in de regen naar een graad of 10 als minimum. Kijken we naar donderdag overdag, dan zijn er opklaringen of verwisselde wolkenvelden. Met name in de ochtend valt er nog buiige regen. Later op de dag wordt het geleidelijk aan droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt maximaal zo'n 16 graden bij een matige west-noordwestenwind.

in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft in de buurt een 19-jarige student opgepakt. Over een eventueel motief is niets bekend. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen vanavond bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.

0: praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl, omroephorstaandemaas.nl en onze socials. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een huis in buurtschap De Kamp bij Well is vandaag op een heel bijzondere manier hoogwaterveilig gemaakt. Het staat nu 1,5 meter hoog op palen. De oude dijk bij De Kamp voldoet niet meer en daarom worden 3 huizen letterlijk opgetild. Jeroen Achten van Waterschap Limburg vertelt waarom daarvoor gekozen is.
1: Hoe kun je met ruimtelijke maatregelen ook zeg maar, een betere bescherming bieden tegen hoogwater? En een van de mogelijkheden is in dit geval het opvijzelen van de woning. En hier komt het ook nog toevallig zo uit dat het een goedkopere oplossing, dus maatschappelijk meer verantwoord, dan zeg maar een dijk verhogen en versterken.
0: De andere 2 woningen volgen later. De provincie Limburg komt met een proef waarbij statushouders alvast beginnen aan een baan, opleiding of inburgering terwijl ze nog in het asielzoekerscentrum wonen. Het is de bedoeling dat deze mensen zo sneller een leven in Nederland kunnen opbouwen. Nu is het nog zo dat inburger pas begint zodra de statushouders een woning hebben. De gemeente Beekdalen neemt het initiatief voor dit ontwikkelcentrum Statushouders Zuid-Limburg. De proef duurt tot eind volgend jaar. De man die vastzit voor de moord op Paul Vossen uit Herkenbosch wordt ook verdacht van de vermissing of zelfs dood van zijn eigen moeder. Dat werd vandaag duidelijk bij de rechtbank in Roermond. De moeder van Daniel B. wordt sinds maart vorig jaar vermist. Volgens justitie zijn er genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat haar zoon daar iets mee te maken heeft. B. wordt sowieso al verdacht van de moord op Paul Vossen in Herkenbosch in september 2025. De inhoudelijke behandeling van allebei de zaken staat voor volgend jaar op de planning. En de brandweer heeft vanochtend een paard gered uit een sloot in Roermond. Het dier stond daar in een wei en wilde drinken, maar gleed uit en kwam vast te zitten. De Roermondse brandweer lukte het niet om het paard op het droge te krijgen, maar de brandweer van Nederweert met speciaal gereedschap lukte dat wel. Het paard bleef uiteindelijk ongedeerd. En het weer. Met temperaturen tegen de 25 graden is het warm in Limburg, maar de zon maakt inmiddels plaats voor bewolking. Vanavond trekken ook regen- en onweersbuien over. Na een regenachtige nacht wordt het morgen grotendeels droog. Het wordt niet warmer dan een graad of 16.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmiddag waren er zonnige perioden. Het is tot de avond droog gebleven en de maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 24 graden bij een zwakke oost-noordoostenwind. Komende avond en nacht is er veel bewolking en er valt buiige regen met kans op onweer. De temperatuur daalt in de regen naar een graad of 10 als minimum. Kijken we naar donderdag overdag, dan zijn er opklaringen of gerustende wolkenvelden. Met name in de ochtend valt er nog buiige regen. Later op de dag wordt het geleidelijk aan droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt maximaal zo'n 16 graden bij een matige west-noordwestenwind.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. In de buurt van Rotterdam, in Friesland en in Duitsland zijn panden doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende.

De bende zou met de smokkel crimineel geld hebben witgewassen. De burgemeester van Hoogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hoogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen vanavond bewolking en regen, in het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.

praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat van het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken. Omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers.
0: Live vanuit het gasthuis zijn hier je muzikale vrienden Mini en Roel. Welkom bij Podium.

0: Yes, yes, yes. Ja, een hele goeienavond, beste luisteraars. Leuk dat je beluistert. Editie 343 van het programma Het Podium. Hey, live vanuit het gasthuis midden in Hoorns op woensdag 7 oktober 2026. Ja, we zitten alweer misschien de laatste dag van het voorlopig lekkere weer. Want vanaf morgen, volgens mij dadelijk over een uur, kan hier alweer regenen. Ben me dan nog niet op vast, maar volgens mij heb ik dat vandaag zelf gezien. En dan hult heel even niet op met regenen. Dus wat dat betreft is denk ik de laatste keer om nog even wat lekkere nummers te draaien. Voordat het wat regenachtig wordt bij iedereen in het hoofd en op de daken. Dat gaan we doen. Dit oor, ja, eerst weer terug. Vorige week kon je er helaas niet bezig, maar eerst er vandaag weer fris en fruitig bij. Onze mini Erik van de Munnikoff. Alias mini Erik, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, goedenavond, Mini.
1: Ja, goed om weer terug te zien.
0: Ja, dat doe ik ook wel, ja.
1: Ja, vorige week helaas moeten missen, maar ik heb uiteraard de show wel live geluisterd. En het was ook wel heerlijk om het een keer van de andere kant weer te beluisteren. Maar het is ook wel heel erg fijn om weer samen in de studio te zitten en achter de microfoon plaats te nemen.
0: Ja, lekker. Want de week tevoren was ik op vakantie. Dus het is al wat spierwerken dat je mee gezin hebt hier in de studio.
1: Als ik het nog maar kan.
0: Ja, nee. Tot nu toe ging het goed.
1: Oké.
0: Ja, lekker. We begosten, ik zal even gelijk aftrappen, Mini. We begosten lekker met een beetje knipoogje naar FIFA. Volgens mij komt de nieuwe FIFA binnenkort uit. 2027. FIFA 2027. Maar 10 jaar geleden, in 2017, was dit het nummer wat echt gebroekt weer. Tix da Author. Zo heet de artiest van het nummer. En het nummer heet Run. En het kwam in 2016, maar een jaar later is het dus gebroekt. In FIFA 2017. En de bekende film Bridget Jones' Baby. Dat was ook echt een hele bekende film waar dit nummer is gebroekt. Ja, lekker een... het heet ook wel dat FIFA sausje wat het heet. En volgens mij heb ik de FIFA zelf ook gehad. Vandaar dat ik dat nummer een keer in mijn playlist heb gezet. Hè. Maar ik denk een heerlijk begin van een urke podium. Ja, we gaan het podium met 343, Mini. Dus we gaan langzaam
1: zeker
0: richting de 350.
1: Ja.
0: En vandaag hebben we van alles weer in het programma. Ik heb zelf een hele alde rockplaat meegenomen. En Geer ook van alles meegenomen, zorg ik.
1: Zeker. Ik heb Spliksplinternee muziek van een vriendin van de show meegenomen. Ik denk de oplettende luisteraar weet wel waar ik het over heb. Want er is buurlijk veel van uur in het nees geweest. Ik heb nog een ander nummer van FIFA 2017 in de playlist geschoven. Echt? Dus we gaan nog meer op FIFA Tour vandaag. Ja, en verder rest hebben we, zoals je van ons gewend ziet, verschillende genres en vooral heel veel goeie muziek. Dus het ziet er weer heel erg zonnig uit voor dit urke podium, editie 343. Ja, we gaan aftrappen met Greta Van Vliet, de Amerikaanse band rondom de broers Josh, Jake en Sam Kiska, met de drummer Danny Wagner uiteraard. En dat is never niks. Die hier hebben onlangs album af... Of nee, dat gaat nog komen. Aankomende vrijdag gaat er een album komen. Dat album, dat gaat... Moet ik hier even heel gauw kijken. Ben ik
0: Tear It Down.
1: Tear It Down het album heette. Nee, Palace for the People gaat het album heten.
0: Oh, sorry.
1: Dat album gaat dus vrijdag komen. En daar zien al een aantal singles voor uitgebroken. En ene single kwam vorige week uit. En dat is het nummer wat we zo meteen...

0: gaan draaien als opener van de show.
1: Dat is Tear It Down daar. Ja.
0: Zeker. Tear It Down heet this single. En dat was de derde single van het album van Greta Van Vliet. Dat is aankomende vrijdag gaat komen. En ja, ik verwacht wel dat we ook van dat nieuwe album nog wel heus een keer wat gaan draaien. Maar vandaag gaan we er in ieder geval alvast lekker mee aftrappen.
1: Dan gaan we beginnen met Greta Van Vliet, Tear It Down. Ja, een heerlijk begin. Denk van Urke Podium. Lekker met rock beginnen. Daar komen ze aan. Daar gaan we, Mini. Vamos.

Ja, we gingen lekker naar het redelijke einde van de jaren 80. 1987 zaten we met de band Icehouse, die in 1977 zijn opgericht. Australische rockband, een beetje new wave rockband. Maar oorspronkelijk in 1977 onder de naam Flowers is begonnen. Uiteindelijk werd het wat steeds meer in de pubs, in de pub rock circuit. Speelden de mannen best wel flink. Onder andere Ivor Davies en Keith Wales waren de twee mannen de oprichters van toen destijds Flowers. En in 1981 tekenen ze bij Christiel Records. En toen hij zoiets van, ja, er was nog een andere Schotse band die de Flowers heette. En die begon er ook op te komen. Dus we dachten, we maken gewoon een nieuwe bandnaam. Want anders hebben we dat iedereen ons een beetje door elkaar haalt met die Schotse band. En toen werd de band Icehouse dus.

0: En een paar jaar later kwam het eerste album. En we gingen nou naar het tweede album, waar het nummer Electric Blue op stond, wat je net hebt gehoord. 31 augustus 1987 zaten we. Het vijfde studioalbum was dat alweer. In plaats van tweede, zei ik tweede single, dat moest ik zeggen. Van dat succesvolle vijfde studioalbum Man of Colors, zo heet het. Van de band uit Australië, Icehouse. En lekker dat 80s vibe, dat zit er wel heerlijk erin. En daar heb ik even zin in, Mini. Dus vandoor zeker dat ik hem meegenomen heb.
1: Ja, heerlijk. Even muziek uit de jaren 80.
0: Ja, dat is altijd goed. Dat kan nooit genoeg. Proberen wij elke week, hè?
1: Ja, dat proberen we. Af en toe slomen we een keer over, maar meestal inderdaad wel een jaren 80 nummerke ertussen. Doet het altijd goed. Ja, wat het ook altijd goed doet, is muziek van onze zuiderburen. En door gaan we nou in, dat hadden denk ik al in de gaten, beste Lustra. We gaan namelijk naar een solo-project van de Belgische muzikant Jinte de Prijs. Je kent hem onder andere als een van de twee frontmannen van de band Balthazar. Ja, die het, in 2016... In 2016 ontstond dat project. Want Balthazar, die had 6 jaar lang non-stop getoerd. En die had zoiets van, ja, we zien wel even toe in een pauze. Dus ze gingen even uit elkaar. Mooi elkaar heel even een langere tijd nissen. Dus besloot Jinte om toch maar gewoon wat aan de gang te blijven. En een eigen project op te starten. Dat werd het project G. Bernard. Ja, en door mij ging hij aan de gang. In 2017 kwam hij met zijn debuutalbum Running Days. En op dat album zit een heerlijke combinatie van indie pop, soulvolle grooves en een heerlijke elektronica invloeden. De muziek die werd best wel goed ontvangen. Hij stond onder andere op Lowlands en Rockwerter in dat jaar. Maar ja, dan nog ging het toch weer wat rustiger aan. Want Balthazar besloot toch weer uit de pauze te komen en weer muziek te gaan maken. Ja, en in 2023 begon er weer een nee besloot rondom Balthazar. Ze gingen weer op de band op pauze zetten en Jinte pakte zijn solo-project weer op. Het tweede album Contigo, dat verscheen een jaar later. En daarna is Jinte lekker muziek blijven maken. En onder andere kwam hij 1,5 maand geleden met een nieuwe single. Het is niet gans bekend of er ook een nieuw album moet komen, maar het liep er wel een beetje op. Er is in ieder geval een nieuwe single en dit zit nou vooral best Lustra. Zit hij klaar? En dat is de single Love Is On My Mind. En ja, ik kan het in ieder geval heel erg waarderen. En als je het ook kunt waarderen, hij is op tour en gaat ook Nederland aandoen. Onder andere december en januari. Dus,
0: ja, lekker. Dat is toch ook wel lekker als je dan een band hebt en die band dit zoiets van, ik ga je even doen, even niks. Dat je zelf ook het solo-project wat ook goed loopt. Dat je
1: gewoon
0: dat
1: meteen weer op kunt pakken, afstoffen en door.
0: Ja, heerlijk.
1: En dan kan hij toch meer zijn eigen ding nog weer kwijt als in Balthazar. Dus het is wel een erg leuk project en het doet het erg goed. Dus we gaan er ook lekker van genieten. Hier bij het podium is J. Bernard met het nummer Love Is On My Mind.

Ja, het nummer wordt al heerlijk afgekondigd door Jente zelf. Het heerlijke nummer Love is on my mind van zijn solo project J. Bernard. Ja, heerlijke muziek van onze zuiderburen.

0: Ja, Mini. Dan werd het toch iets voor de rock en roll. Ja, ik zei het in het begin van de show. Zei ik, kan je een band meegenomen? Lekker al de muziek. Een band opgericht in 1968. En dat kunnen we nog een deel zien van hele grote jongens. Maar dit is de band Nazareth geboren. Schotse hardrockband die in 1968 zien opgericht. Ja, wat zei ik net? 68 zei ik
1: ja, zeker. Ja, ja, zeker.
0: Het, zanger Dan McCaffrey. Manny Charlton is op gitaar. Pete Agnew op basgitaar. En Daryl Sweet, op drums. Dat was de band Nazareth. Die hebben ze 10 jaar lang gedood. Totdat Zell Clemmensen de band als 5e bandlid werd toegevoegd in 1978. Maar we gaan een klein beetje terug naar de tijd. Het album wat ook op Pinkpop is gespeeld. Want het stond op Pinkpop in 1975. Toen kwam ook dat album uit. Het was het 6e album Hair of the Dog. En dat was een platina album. Het heette 5 weken lang heet dat in Nederland op nummer 1 gestopt. Want toen was het keibekende nummer Love Hurts. Ja. Stond erop. Ja, en ik denk dat heel veel mensen wel kennen. Dat was mij ook best wel druk nog in de top 2000 wel eens gestort.
2: Oh ja, dat zou je nog best wel zo ook nog nauw in kunnen storten.
0: Ja, heerlijk. Dat is een,
2: zit er zelfs nog echt.
0: Ja, of een, eigenlijk een ballad. En officieel is het gaan van hun. Dat is van de Everly Brothers. Dat hebben ze gecoverd. Een hele mooie ballad van de band Nazareth. Maar daarna speelt Nazareth ook nog wel hele lekkere nummers. Want dat nummer Hair of the Dog is ook vet. En dat, gewoon dat ganse album is ruig. Maar Wegon heb ik even opgezocht. Natuurlijk na dat album Hair of the Dog. Het nummer Miss Misery. En dat is een beetje een krachtig iconen hardrock nummer van de band Nazareth. Een beetje dat doomy gitaar wat Black Sabbath ook had in die early begin, in het vroege begin van Black Sabbath. Beetje dat rauwe zang van Dan McCafferty eronder. En ja, dat zie je bij mij helemaal verkocht. Het is gewoon ontzettende vette, alle ja, hard rock, een beetje knipoog richting al wat Black Sabbath uitgruiden richting de metal en alles. Maar het is gewoon ja, fantastisch. De band Nazareth. Je kunt ze net duk nog huren. Ook dat album, hoe dat van boete de roots ziet. Dat Hair of the Dog. Een beetje zo'n, ja, wat is het? Weerwolf honden met zijn grote vleugels. Het is een hele vette band. Gewoon ruig artwork. En ja, de perfecte ingrediënten voor een rock'n'roll. En daarom is het nou dat ze onder de schuur staan. Dus beste luisteraars, geniet mij met het nummer Miss Misery van de band Nazareth. Hier bij Podium, onder Porsten de Maas.

0: Ja, heerlijk. Over When the Night is Gone. Van het, de artiest Bo S. Well. Zo, en dan allemaal aan elkaar geschreven. En dan hebben de artiest Duitsland. Komt hij van, hij heet Yishi Zhang. Dus ik denk dat de oorsprong toch wel iets meer in Azië leed. Maar hij is een Duitser. En dat is een beetje lekker, ja, een balans tussen nieuw disco, een beetje ja, bedroom pop heet dat schijnbaar, heb, lees ik. Een beetje chillwave, wat indie electronic muziek. Een beetje lekkere funky baslinder erin.
1: Ja, heerlijk.
0: Dat doet altijd wel goed. Ja, dit is een artiest die ik ook nog sinds 3 dagen ken. Dus ik heb vorige week Kraak en Smaak hier in het programma. Als je vorige week geluisterd hebt, beste luisteraar. En dan heb ik een Spotify liedje en een update aangemaakt. Kraak en Smaak erin. En dan lot maar even AI zien werkt door. Ja. En ik kom er af en toe bij nieuwe bands. En dat was dit nummer erin van Bo as well. Ja, is wel lekker. Het is van de EP 2024. En dan moet ik niet over invallen. Oskoloskos. Zo heet de EP. En in één keer gehoord.
1: Ja,
0: ik ga het nog een keer zeggen. Er stonden 4 nummers op en er was 1 nummer wat je net gehuurd had. En dat is het nummer When the Night is Gone. Ja, heerlijk van, ik denk Aziatische Duitse
1: makelij.
0: Ja.
1: Zeker, ja, heerlijk. Heerlijk. Kan je dan nog nooit van gehuurd en erg leuk om kennis mee te maken.
0: Ja, is het ook. Van Utami niet, nee, muziek hè.
2: Zeker. Het is tijd voor de splinter nieuwe, super dikke, ultra vette nieuwe muziekrubriek. Je hoort het hier bij Podium.
0: Ja, je zei het in het begin van de show al, is nee muziek. Dus de splinternieuwe, superdikke, ultravette nieuwe muziekrubriek Mini is weer BO vandaag. Want je hebt een vriendin van de show bijgenomen.
1: Zeker, Valkie Vinstra. Het, zoals denk ik de meeste mensen wel mee hebben gekregen. Afgelopen vrijdag een splinternieuw album uitgebracht. Het album Kijk Je Naar Mij. Dat is uiteraard de opvolger van haar debuutalbum Noodzakelijk Verdriet. Wat 2,5 jaar geleden uitkwam. En toen met dat album was het al een heel groot succes. Daar had ze onder andere de award voor het beste Nederlandse album voor de 3 voor 12 award mee gewonnen. Ja, en dat heeft natuurlijk zijn oorsprong in het conservatorium waar Sprookje het gestudeerd. En als specialisme songwriting hij. En dat is zeker ook terug te huren in haar muziek. Zeer sterke tekstsetsen in alle haar muziek zitten. Ja, en op dat nieuwe album Kijk Jij Naar Mij. Daar stonden onder andere 4 singles die al eerder uitgebracht werden. Maar ja, ik vind het dan ook wel weer leuk om dat album nog iets verder door te spitten. En niet per se voor die singles te kiezen. Dus zie ik uiteindelijk bij een ander nummer uitkomen. En dus een nummer wat afgelopen vrijdag pas voor het eerst te huren was. Ja, en ik moet zeggen, ik was toch weer met het luisteren van het album toch weer onder de indruk van onder andere de songwriting-kunsten van Vrouwtje, maar ook wel van toch wel weer kenmerkende eigen muziekstijl die ze erop op nul laat. En zeker ook de elektronische invloeden vind ik persoonlijk daar heel erg lekker bij. En dan heb ik mijn voorkeur toch wel voor de nummers worden. Een beetje wat dansbaar, wat een beetje op kan dansen, een beetje dansbare muziek is. En daarvoor heb ik een nummer dus ook uitgekozen van dat nieuwe album. Ja, en ik denk de beste luisteraar, als je dit lekker vindt, moet de vrouw meer van het album Kijk Jij Naar Mij gaan luisteren van Vrouwtje Veenstra. We mogen ze zeker ook even op het podium al een beetje toejuichen. Nederlandse muziek toejuichen. En dan is dit een prachtig mooi album voor.
0: Ik vind Vrouwtje echt belachelijk goed. Het is een beetje, nou is die serie Basta erop. De vrouwelijke Marco van Basten en dan in de muziek. Ze weet zo goed is ze al.
1: Ja, nou ja, ze is in ieder geval zeker een icoon aan het worden binnen Nederlandse muziek. Ze heeft wel echt een dikke stempel erop, ja.
0: Het is ongekend. Ja, dus elk album wordt het gewoon ook beter. Het is, je hebt heel veel, net als S10 en zo allemaal, Mo en allemaal, heel veel artiesten die ook mij nou komen. Het zee legt echt een lat. Dat is echt...
1: Dat zit verhaal in de songwriting gewoon. Die teksten zitten zo goed in elkaar. Ja. Dat is,
0: Ja, wees je fan. Ja,
1: wees je zeker fan. Ja, en daarom draaien we hem vandaag ook zeker. De nieuwe album van Vrouwtje Kijken Naar Mij. Hier is ze met het nummer

0: heerlijke muziek uit de 90s. Jazz met S, volume 1 is het album. De artiesten zien Guru, Ronnie Jordan en DC Lee. Het nummer No Time To Play. Ja, een hoofdpersoon van dit album en ook van dit nummer is toch wel Keith Edwards Allen, oftewel Guru. De Amerikaanse rapper, producer en acteur. Hij was onderdeel van onder andere het hip-hop duo Gangstar. Maar hij ook een solo carrière. Helaas moet ik in een verleden tijd praten, want Keith is in 2010 overleden aan de ziekte van Kaler. Op 48-jarige leeftijd, maar dus het heel erg lang leven gehad. Is in een relatief korte carrière. Kwam hij wel tot 7 albums en net huurden we een nummer van het debuutalbum 1993. Guru's Jazz met Tess Volume 1. En dat was zo'n heerlijke album waarin hip-hop en jazz gecombineerd werden. Iets waar Guru ook wel een bekendem stond. En daar maakte hij veelvoudig gebruik van de verdiensten van collega-muzikanten. Zo ook gitarist Ronnie Jordan en zangeres DC Lee. Die we bij het nummer No Time To Play huren.
1: Ja, lekker.
0: Ja, even echt zo'n totaal andere muziekgenre, maar wel heel erg lekker om zo lekker een beetje verroet te groeven.
1: Ja, lekker. Ik moet zeggen dat het lekker alle kanten op geert. We gaan de groove al een klein beetje weer verleggen. We gaan naar de Grammy-winnende Amerikaanse muziekduo uit Ohio Columbus. Dat is nummer 21 Pilots. Dat is Tyler Joseph en Just Dunn. Twee mannen die is afgelopen zomer weer Europa weer eens een keer aan deden. En onder andere Pinkpop hebben gestormd met hun 21 Pilots. In 2009 is de band al opgericht en het heeft eigenlijk 4 albums geduurd. Totdat ze in 2015 met Blurry Face wereldbekend wordt. Het weer Grammy Award nummer voor Stressed Out. Dat kennen we al, de twee mannen op het kleine fietsje. En het nummer dat weer zo populair. Laat er nou Day Ride dan eens een keer overheen met een beetje reggae-achtige. En dat er nou helemaal bombastisch wordt. Ja, het was een album dat is echt ongelooflijk vaak belusterd en bekeken. Grammy Award nogmaals voor dat album. En dat zaten we in 2015. En dan ook denkt van, ja, wat gaan de mannen dan doen? In 2018 gingen ze lekker vrolijk verder met het album Trench. De mannen een beetje roetzwart als imago kleuren gepakt. Ook de handen van Tyler Joseph waren altijd helemaal zwart gesminkt. Uiteindelijk gingen ze in Trench verder met een nieuwe kleur geel. En dat is toch een beetje voor soberheid en terug naar de basis. Het nummer The Hype was het laatste singeltje van dat zesde album Trench in 2018. En de videoclip is ook begonnen. Ze beginnen in het hoes van Tyler Joseph en op een gegeven moment is het op het dak. Super veel mensen die dat concert dan bekijken.

dat is de videoclip. En al die mensen, die figuranten, dat zijn allemaal fans van de band. Dus dat is wel leuk dat ze ook een beetje wat terug doen. Ja, herkenbare ukulele en basgitaar, wat ze altijd gebruiken live, zit er ook in dit nummer. En de hype is ook gewoon echt een leuke hype van de band. Het is een vet nummer, een beetje dat indie rock, Britpop heet het wel. En dan dat koortje wat hij altijd deed. Het is echt, de mannen zien met twee maanden, maar ook op de live hebben ze heel wat background en zo. Ja. Dat modder ik wel, want anders schiet het gewoon allemaal niet. Maar met twee maanden is het wel knap dat ze daar altijd een groot feest van weten te maken. Ook qua licht en show is het echt een band om een keer echt te bezoeken. Dus we gaan ze nou draaien. 21 Pilots, het album Trench, het nummer heet The Hype. En Oostation is Omroep Horst en de Maas bij Podium.

0: en Josh Dunn. The Hype. 21 Pilots. HB Podium. Ja, Mini, en dan zijn we bijna het einde gekomen van ons programma. En ja, we hebben nog één band, met z'n genoeg één band op de plankster. Die we even zo meteen onder de schuur gaan gooien. Ja, ik denk dat het gewoon slim is dat je gewoon even...
1: Ja,
0: even,
1: nou ja, de oplettende luisteraar heeft bij de aankondiging van de show gehoord dat we nog een nummer gingen draaien wat ook in FIFA 17 te huren was.
0: Ja.
1: En daar komen we nou dan uiteraard bij uit, want we hebben nog maar één nummer over. Dan gaan we naar de Amerikaanse indie popband Saint Motel, opgericht in 2007 rondom frontman A.G. Jackson. En in 2016 kwamen ze met haar tweede studioalbum Saint Motelevision, ook wel een hele leuke woordspeling. En op dat album zit ja, toch wel een van hun bekendere singles, de single Move. En ja, wellicht dat het omen nog niet meteen wat zegt, maar als je hem dadelijk weer denkt, oh ja, dat nummer, dat ken ik wel. Het is alweer even geleden dat hij wat vaker op de radio kwam, maar des te meer een reden om hier vandaag bij Podium nog weer eens hier lekker te draaien. En door mij gooien deze editie van Podium, denk ik, rustig afsluiten.
0: Ja, complimenten voor de albumhoes van de Saint Motel. Ja, ja, heel erg leuk. Een beetje zo'n jaren 50 stijl zwembad. Maar dat is ook een radiotelevisie. Ja. Een beetje in elkaar van boven geknipt. Als er net een vrouw in het zwembad springt. Ja, heerlijk. We gaan lekker afsluiten met Saint Motel. Volgende week zien we dan natuurlijk weer, beste luisteraars. Dit was editie 343. Mini, ja, bedankt.
1: Jij ook bedankt.
0: Dat je er was. En vooral geef bedankt, beste luisteraar. En volgende week zien we er weer 7 uur hier in Den Eter bij Omroep Hoosdema's. Namens ons, hele fijne avond en tot volgende week.
2: Hoi, jongens, je krijgt de groeten van Sigal uit de Melse. Hallo.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloks Media.

0: maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
4: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
3: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
6: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
7: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
6: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: muziek de avond door. Dit is At 8.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee.

0: Mark van Lier aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
4: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
3: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We

Support Hamas en werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesselgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er zonnige perioden. Het is tot de avond droog gebleven en de maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 24 graden bij een zwakke oost-noordoostenwind. Komende avond en nacht is er veel bewolking en er valt buiige regen met kans op onweer. De temperatuur daalt in de

regen naar een graad of 10 als minimum. Kijken we naar donderdag overdag, dan zijn er opklaringen of gewisselde wolkenvelden. Met name in de ochtend valt er nog buiige regen. Later op de dag wordt het geleidelijk aan droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt maximaal zo'n 16 graden bij een matige west-noordwestenwind.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zeg Milou, ben je er al geweest?
7: Waar?
6: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
8: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: weg te dromen. Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We Support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude

op criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: echte dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We Support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie

Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld.